Haruandi tagira ati bite bite ati ndi Bertrand batazira world kid ati jenda kunda yorajenda onzi kirchi ati mwebwe mwikora kunda baramukije anda basaba umushire kuna karirimbo kanaka reka tukushimire cyane Bertrand anatwe turagukunda.